0: Een ooievaar op hoge poten, die viste letters uit de sloten. Een uil met een geleerd gezicht, schreef met die letters een gedicht. Een leeuw gaf door eens flink te brullen, aan al die letters mooie krullen. En een varken met een lange snuit, liest toen Pardoes dit versje uit. Mocht je dit alles niet geloven, dan is het nog welletjes bij je boven.
1: Hi, this is Lee from Sonic Youth, and you're listening to WZBC in Newton. Turn it up.
2: Rock on.
1: Thank you, Steve.